Waar moest Jezus lijden voor die? Wat moest hij doorgaan? Waar wie hij gekweld? Waarom moest hij lijden? Dat wie we in dienen zijn, dat dukes verjeeft en geraad zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie dankbaar dat u vandaag hartje bent, dat u hier bent, dat u interesseert bent in Gods woord. Vandaag een tekst van Marcus 15, 16 bij 20, wo Jezus gekweeld wordt. Hij deed lijden. Hij wordt aardig behandeld. Physisch, ook wenn zijn ambt, ook door zijn veel wat arm spottende. En wie weten, eins hier van ons zijn durch zeer schwere tijden gegonnen leven. Aber ik wonder, als wie kon zijn zoont als Jezus. En Jezus deed het niet, wenn hij had aardig gedaan, wenn hij had gezindigd, hij deed dat wenn mine en diene zend. So, wo immer die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexiko, Colombia, hier in Städts oder Canada, oder Deutschland, Dankeschön für Harken. Ich wünsch, dass dies tagst, dein Hort kann drecken in den Weich, dass du weißt, wieviel Gott dort hat gekost. Durch sein Sehen Jesus Christus, dass du wirklich frei kussen, vergift kussen, sein Kind kussen, und ewig Leben mit Arm kust haben.

Dang shine for a chinet light. Di har sia na de eifengelische Botschaft radio program. Mi nomen es Wes Heppner. Dang shine for harchen. Letzte week bekik wie de geschicht van Jesus ver Pilatus. En wo Barabbas de merda en de wat een grote oproer had gemerkt wie free gemerkt. En wie sagen, wie zand zes Barabbas. Zes Barabbas wie zand schuldig van zind. Wie zijn kartje komt van Gods in de Herrlichkeit. Zes Barabbas, wie zijn verdammt om sterven aan ons weg naar de hel. Aber zes Barabbas, Jezus starf in onze stad. Hij nam onze zind. Hij nam onze stroof. En doorheen kan wie vrij zijn. Wie kan vergift zijn. Wie kan geraad zijn. Wie kan zijn kind zijn. Wie hebben een stad in de eeuwigheid in hemel. Wie hebben getuscht. Met Jezus. Hij heeft zijn gerechtigheid, nam onze gerechtigheid op een kruis, dat wie kan vrij zijn. Vandaar waar we bekijken waar Jezus lijden deed, waar hij aan kwelen deed, waar hij moest doorgaan. En waar we daar aan denken, hij is nog niet op een kruis. En hij heeft al je leden in Gethsemane, die hebben aan al je schleeuwen en op aan je speen voor de heer en priester, en nu de Romeinse soldaten en wo de Jezus kwelen doen. En dit lieden, dit wo de am verschlonen doen, dit zijn onze steed. Ver wie door naan gaan, waar we toek beden. Himmelsche Vader, wie komt van naan die, wie danken die voor dit dag, wie danken die voor dit gelegenheid op dit radioprogramm, dien woordje met te deel. Himmelsche Vader, zegen dien woord. Hop jeder einer getrokken te zijn te die, der wat dit programma wel zijn van deel. Himmelsche Vader, ik bid dat die Rick mocht gebied zijn, en besonders die wat nog niemals aan die ongenomen als persoonlijke Heer in Heiland, dat die en voor straken en van deel, kan die dag zijn waar die de baaste en scheiding meer voor die. Help ons duid te denken aan dat lieden wat die zijn Jezus Christus derging, en dat hij dat voor ons duid. Himmelsche Vader, dankschijn, dat we vrij kan zijn. Dankschijn dat we vergeefd kan zijn. Dankschijn dat we die kinder kan zijn. Dankschijn dat we een dag in hemel kan zijn met die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. Zo ons tekst van deel Markus kapitel 15, 16 bij 20, waar die soldaten spotten over Jezus. Waar we lezen dit zegt. De soldaten nemen Jezus dan in rechthuis naam. En roepten de ganse bond soldaten toop. Zij nemen aan een blijvroden rok aan en vlochten een stachelkroon en zaden aan de op den kop. En vongen aan om te bereisen als den judenkönig. En zij schluchen aan Amavara met een roerstok op den kop en speichen nu aan en knijden zich ver aan en beden aan. En als zij am verspot houden, nemen zij am den blijf roden rok af en trokken am ware zijn kleider aan. Dan leiden zij am ruit am te kriezigen. We zijn hier Jezus weer gekweeld. De heimus lieden derchgoen derch de soldaten. We willen drie soorten lieden oder kweelen derchgoen. Dat eerste is dat lieden wat kämpft van de veel zijn wat spotten dem. De tweede is dat lieden wat kämpft van een Amt, oder even een Amt. En dat draait als dat lieden wat physische video brengen dat. Nu, wenn wir da aan denken, quälen, oder dat mensen moeten lieden van andere mensen, es passiert durch die ganze Weltgeschichte. Mensen zijn vastgenomen, die zijn gequält, voor Information, voor Stroof, oder voor ihr Glauben. Durch die Weltgeschichte, Christen zijn besonders verfolgt en gequält, Rome Welt. Kraks is de van deel zijn. En daarna, in de länder waar de vervolging het oogste is, was de kwaak het bozigste. En de länder waar de vrij zijn, veel van de kwaken zijn leeuw aan. Van deel, waar Jezus wordt gekweeld, waar hij deed lieden. En we vangen aan met dit, dat lieden derg veel, oder dat veel mensen Jezus kweelden deiden. Dat krieg je van vers 16, waar het zegt, de soldaten nemen Jezus dan in rechthuis neen en roepten de ganse bond soldaten toop. Dit is vers 16 van ons tekst, dat zegt de ganse bond van soldaten, dat wordt ongeveer 200
but 300 manas an gewast. En de raubten, de soldaten hinne de ze steed wie naan dat dat rechthuis. Ne steed wo je zaats zol uit je dreacht. Wo reicht zo reich zijn, wo arreicht wie arreicht. De steed wo je zaats wie je merkt, oder dat de persoon wie je recht als de aschuldig wie er schuldig. De steed wo dingen zo'n reich gemerkt zijn. Wo de schuld je zo'n gerecht zijn, aber nu, wie dat ne steed wo een man wie je quält, die met onzin wie, die wat ganz aschuldig zijn. Wenn die im Bild kosten, die Verstand merken von 200, 300 Männern, die lachen, die schrien, die spotten über Jesus Christus. Die raubten diese 200, 300 Männer nicht wie ein mehr Menschen fehlt, um Jesus schlonen oder quälen, aber dort würden sie schon haben. Dort würden sie sich schämen, dass wir verfehlen Menschen. Yes, Jesus nährt dich, die Dung am verschlonen, fair, ne grote grup manne, dat hei sollte schon gehen. Vielleicht best du auch mal te schon gehen, oder Menschen han die geschämt, fair ne grote grup. Menschen han die über die gelacht. Das ist ne sehr schlechte Feilung. Und die Person werde det, die Prüf te schon bringen, die will die merken, je feilen sich nischt. En wat die zeien dat, wat die dat, dat zal die zo schlecht merken feilen, besonders fair al deze menschen. Mij is dat interessant, ik zie een leraar in de jeugdschule, en ik zei, emma te andere leraars, en ik help me ook in dit zelfs denken, wie wil niemals een kind te schoon merken, fair ere vriend. Wenn dat zeien schwaar terug te komen, dat de gemeenschap waar het terug is, er de respect waar het terug is van dat kind, wanneer eenmaal te schoon is, je gewoon fair zijn vriend. Wanneer ik een probleem heb met een kind, dan moet ik wel meteen alleen reden, dat we alleen kunnen over dat probleem reden, en dan is het een gelegenheid om dit derg reden. Maar niemals een persoon te schoon merken voor een vriend. Nu God is zeer streng over dit te schoon merken van een groep mensen. Want we weten de geschichte in het Oude Testament van 2 Könige 2, 23 en 24, waar de profeet Elisa der ist verspott von einer Gruppe Kinger. Und wie weit in der Geschichte was passiert zu diesen Kinger? Und boah, kommt Ritterwald und rettet zwei. Gott ist nicht fair, dass Menschen sollen gespott sein für eine Gruppe Menschen. Gott nimmt das ernst. Aber hier lässt er sie in einer Sehen verspott sein. Zu schauen gehen für diese 200 oder 300 Soldaten. Hier sei wie Jesus es gequält für diese Gruppe Soldaten. So, das erste ist diese Quäl für Fehlmenschen. Das zweite ist die Quäl von einem Amt. Vers 17 und 18. Und sie nehmen am einen bleibroten Rock an und flochten ein Stachelkron und saden am der ab den Kopf und fangen an am zu bereißen aus den Judenkönig. So, hier ist das bleibroten Rock. Das Wort ein König wird antragen. Der Wort soll hoch beamt sein. Aber wenn der Jesus diesen antragen, dann werden die Ware am verspotten. Die lachten über am, dass Menschen am wurden König nahen. Die glaubten nicht in Jesus als ein König. Vielleicht werden die Dahl über ihre eine Leirasch und nun nehmen sie das Rüt an Jesus. Das bleibt roten Rock, doch wie ein aller Rock. Die wir nicht mehr sehr klar, aber wir haben genug von der Bleibrode klar, dass die Soldaten und Jesus können sein Heiwart verspott. Hier ist Jesus, der König über alle Königin, der Herr über alle Herren, der ist verspott als ein irdischer König. Und dann ist das Dornenkron. Nun, ein König würde ein Kron brücken, zum Wiesen, hei wie Majestät, oder hei hat eine königliche Autorität. Vierken würden Menschen nicht nur ein König gehen, anders als der König hat entgefragt zum Kommen. Wenn wir denken an die Geschichte von Esther in der Alte Testament, sehen wir Angst, nur den König zu gehen, und der König wie ermahnt, wenn sie können dort gemerkt sein, für bloß nur den König kommen. Das Kron, der beweist, der König, der wir hier sein als ein Gott. Keiner kann am freilich stellen, Menschen würden am anbeten, würden durchknien für am. Nun, irdische Königin sind nicht Jetta, aber Jesus wie Gott. Und hier ist Jesus mit des Dornenkron, selbst aus Gott.
En dan gaan die na heine stop wieder en die nanden am de König van de Juden. Nu die kleiden am en blijfroden Everak, die handes kroon op am Napjedon en die nanden am de König van de Juden. Nu voor de Reimer dit wie een gespart, wenn die gläubden erheb nicht dat de Juden hodden een König. Die hodden er Kaiser en hei regiert. Aber hier nanden de Jezus de König van de Juden. En die beën zich verarm. Dit war een gespart van ongebet. De beën verarm, de lachen even arm, de spieën even arm. Dat stem Jezus spatten als een regierer of een König. De soldaten, die denken van irgendwat wat de woorden te een König doen. De blijfrouder Everak, de darnen kroon, en nu doen ze voor Jezus doorknijen. Dat zegt, de beden te aan, bewaar de vier blussen gespat. Nu, wanneer we dit lezen, of harchen in deze boodschap, vielleicht denken we, wo zagen die niet Jezus als een König? Wo kon die arm zo verspatten? Ob ik denk, vierken van der ohne Welt, veel mensen wat ze Christen naan, die seinen Jezus niet als een König. Die leven nicht ihr Leben, als dat hij Herr van ihr Leben is. Die beten vielleicht bloos, voor de Multit, oder voor andere Menschen, aber niemals anders. En ik glaube, dit is ook een Spart van Jezus. En ik wil die deze Abgabe van der geven. Merk Jezus den König. Laat am Herr van den Leben zijn. Doe zien woord gehoorzaam zijn. Harch ne zine geboten. En denk aan wat de Bibel zegt van Jezus. De König over alle Königen, de Herr over alle Herren, in Philippa 2, vers 9 en 10. Door wen heeft God am ook hoog erhoven, en am een nomen gegeven die over jeder nomen is, omdat zich in Jezus zijn nomen jeder knie beën zal van die, wat in dem Himmel en op de Erde en onder de Erde is. En dat jeder tong zal bekennen dat Jezus Christus Herr is, te God dem Vader zijn eer. Wat immer die Soldaten han op den Dag gedoen om Jezus verspotten, ein Dag wordt het ehrend zijn. Da wordt nicht in verspott zijn. Jeder einer wordt zijn dat Jezus als König. En dan, dat quälen wat physische Weideel brengen dat. Wie han je zijn dat quälen wat ver veel mensen erst im Schoen brengen? Dat quälen van een Amt als een König, wat die am verspotten deiden als Judenkönig? En nu, die physische Weideel, Vers 19 und 20. Und sie schlüchen am Emmerwara mit einem Ruhestock auf den Kopf, und speichern nur arm und kneiden sich verarm und beten am Ohren. Und als sie am verspart haben, nehmen sie arm den bleibroden Rock auf und trocken am Wara seine Kleider an. Dann leiden sie am Rüt, arm zu kriezigen. Wie haben wir sehen, wo Jesus wir verwirbt? Hij wie verwerpt van een larene web, die had ijzerne balls op hem eng, die had schwappe knieakjes, wat zullen in een hut neer schnieden. De ijzerne ballen, die zullen wicht brengen naar deze web, dat die knieakjes zullen diep aan neer schnieden in regen neer. En zes de soldaten Jezus Eva en Eva troffen met deze web, dat wordt dieper en dieper zijn je gonen zien regen. En zes de web, wieder en wieder Jezus trafen deit, wie der Fleisch wurden aufhangt hem van zijn regen aufgereten zijn. En deze schwappe massa bieter, zes deze schubknerkes, die wurden deiper en deiper gaan. Deze video die wir graut. De persoon die verloor veel bloot. Dit kon zijn de oorzaak waarom Jezus niet zijn kriets kon drehen. En denkt aan, dit wurde zijn regen verschlonen deiden, wie de zelsje regen wat had je schweit blauw trappen. Zijn huid wat gans week zijn je waast ween dit. En hier weer Jezus verwerpt. En dan ook dis darnen kroon. Wie zagen dat wie een verspot van zijn